यही है अंदाज मेरा, सुंदर सुंदर गीत भजन के रूप में आपके लिए पेश हो रहा है। Misleading van de geest, misleading van de geest. Soms zakt de geest weg, alsof er een diepe stilte in je heerst. Het voelt alsof de wereld je in een oogwenk heeft verlaten. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Het lijkt alsof niemand bij ons is, niemand onze vermoeidheid begrijpt. En in de mist van deze gedachte verdubbelen we onze eigen pijn. Maar de waarheid is, we zijn nooit en nooit alleen. Onze adem, onze moed, onze lessen uit het verleden, onze schaduw, ze lopen allemaal stilletjes met ons mee. We zijn degenen die onszelf in de steek laten. Ja, u hebt het ook goed gehoord. Wij zijn degenen die onszelf in de steek laten. Wij zijn degenen die zichzelf als eerste verliezen. En dan klagen we. En dan klagen we dat de wereld ons niet heeft gesteund. Als deze

de man en vrouw te zijn, maar vooral met uzelf. En zolang iemand bij je is, voelt dan

vaak. Ja, we denken vaak, ik praat er morgen wel over. Ik ga er morgen wel in mee akkoord. Maar dat morgen komt soms nooit. Wanneer God...

begrijpt men dat liefde niet alleen iets is om te bereiken, maar ook iets is om, om te onderhouden. Dus wie er vandaag ook bij je is, omarm ze met harte. Een simpel zorg goed voor jezelf en ik ben trots op je, of zelf een dankjewel kan al iemand trots bieden. Ja, koester de tijd die je nog hebt, anders neemt God niet alleen de twijfels weg, maar ook de tijd zelf. En die afwezigheid voel je je hele leven lang. Dus wacht niet op het juiste moment.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

gebruik. Maar dieselfde stap breng, dieselfde stap breng je naar de grote hoogte.

0: is een gewoonte geworden. Het is een gewoonte geworden om de hele tijd aan je te denken. Nu lijkt het erop dat de herinnering aan jou mijn leven zullen wegnemen.
1: Audio player, is tof in 5000 sunehre gaane.

Wij weten niet hoe we onze pijn moeten tonen. Wij weten niet hoe we onze pijn moeten tonen. We huilen alleen maar en gaan dan slapen.

0: रफ़ी जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जिंदगी क्या है। वाह वाह, सुनने के काबिल, सुनने के लायक आपके लिए यहाँ से और पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों के जरिए से, मेरे प्यारे सुनने वालों के जरिए से, मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
0: Ha? जुबा पे दर्द भरे दास्तां सुनेंगे हम राम नारायण शिवराम जी की आवाज़ में।

0: zeker over.
1: हम तो जाते हैं अपने गांव सबको राम राम राम एक बार फिर. जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, राम नारायण शिव राम मुकेश सांगर फ्रॉम सूरीनाम आपके यहाँ पर आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से.
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 9673 2047. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7.8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Ik weet niet wanneer mijn leven gevoelloos werd terwijl ik mijn verlangens onderdrukte. Ik begon de leeftijd te haten waarop ik ten volle wilde leven. Niks gebeurde zoals ik had gedacht. Al mijn dromen, wensen en die dromen bleven allemaal onvervuld. Terwijl ik geduldig was, werd ik zelf van binnen kapot gemaakt. Er was een tijd dat mijn geest erg rusteloos was. Ik had de moed om alles te bereiken en vandaag gaat het de hele dag in stilte voorbij. Het lijkt alsof we het leven niet leven. Maar het gewoon verspillen. We moeten alles verdragen, ondanks de omstandigheden. We moeten zelfs accepteren wat we niet leuk vinden. Hoe zachtaardig we ook zijn, we moeten ons hart in steen veranderen, ondanks de dwangmatigheden waar we nooit aan gedacht hebben. Soms moeten we zo worden. We moeten verliezen van deze meedogenloze wereld. Zelfs als we dat niet willen, we moeten alles verdragen, ondanks de omstandigheden.

0: Radio Fahon FM.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet Kakam Karta Heet. Je bij jou een badia wakil keer zeruri per gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten, een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070.

0: मिस्टर आयर, आर यू देयर?
1: हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा

वाकी मैं तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। फिल्म धूल का पुल, फिल्म धूल का पुल से ये निकाल दिया गया है आप ही के लिए। जी हाँ, और ये सुंदर सा गीत हमारे सुनने वालों के, हमारे एक स्पेशल सुनने वाला है वही के गुजारिश पे हम सब ने ये गीत से लुफ्त उठाए हैं। Wanneer een soul in je leven verschijnt. Wanneer een soul in je leven verschijnt. Soms verschijnt er iemand in je leven die op een onverklaarbare manier diep raakt. Vanaf het eerste moment voelt de verbinding anders. Alsof je ziel deze persoon al kent. Vanuit een spirituele en karmische perspectief kan zo'n ontmoeting voorbestemd zijn. Een soul-connectie kan juist verschijnen wanneer je healing nodig hebt. Deze persoon kan je helpen oude pijn los te laten, opnieuw te leren vertrouwen en delen van jezelf te ontdekken die lange tijd verborgen zijn gebleven. Maar niet iedere diepe verbinding is bedoeld om weer te verdwijnen. Soms brengt karma twee zielen samen omdat hun levenspaden met elkaar verbonden zijn. Niet om elkaar alleen een les te leren, maar om samen te groeien, elkaar te versterken en liefde op een diepere niveau te ervaren. Een voorbestemde verbinding betekent niet dat alles altijd gemakkelijk zal zijn. Ook daarin kunnen uitdagingen en lessen voorkomen. Het verschil is dat beide zielen steeds opnieuw naar elkaar toe bewegen en samen bereid zijn om te groeien. Misschien is het daarom geen toeval dat sommige mensen in ons leven verschijnen. Soms brengt het universum niet zomaar iemand op je pad, maar precies die ene ziel, precies die ene ziel met wie je een deel van je levensweg mag delen wanneer een ziel in je leven verschijnt. एक और सुंदर सा गीत आपके लिए सेलेक्ट करके और रखी हूँ, जरूर से इसे सुने।

0: شه دل کی گیر ها کول دو فلم کا نام رات اور دن نیکن تین سی فنسس تک یہ پکچر ہے اس کی اور فلم ہے دو منٹ باقی ہے دس بجنے میں یہاں سے میں وگیاپن لگا دیتی ہوں ساتھ ساتھ یہاں سے میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں اور آپ کا آشیرواد سہارا رہے تو ہم یہاں سے پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے سویکار کیجیے میری پیار بھری نمسکار ایک شبھ دن ہوئے جہاں بھی رہو خوشحال میں رہو پیار سے اور مسکراتے ہوئے اپنا جیون جو ہے بسر کریں میرے پیارے سننے والوں یہاں سے وگیاپن لگا دیتی ہوں وگیاپن کے بعد آپ سنیں گے جونی نمبر ون کے آواز میں समाचार हेयर हालिंग न्यूज
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक अर्फर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 47 मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Twee Chinook-blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is al meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: आन धर्म सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri pad gaya hai.
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: दोस्तों जैसे आपके पता है कि आज हम आप लोग को फिर भी कुछ तख्तक नहीं तक का यार तख्तक नहीं तक का यानी कि जौंट गीत हम आप लोग को सुनाएंगे हमारे यारो और हम चलते हैं एक गीत की ओर और वो है यानी कि फिल्म का नाम है हमें जहां तक पता है ये अभी आप लोग को हम बताएंगे कि ये कौन सा धर्मात्मा का ये सॉन्ग है दोस्तों आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए और मजा उठाए कि इसमें क्या है जिसमें हेमा मालिनी और फिरोज खान ने काम किया है यार सीवन तक तख्त का हिट सॉन्ग आज हम आप लोग को भी सुनाएंगे और कहते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है

0: और पालकी में होके सवार चलिए। फिल्म यानी कि अलका याग्निक इस गीत को गया। फिल्म का नाम है खलनायक दोस्तों।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur kya hoga, kya nahi hoga, program mein aaj sunte raho pyar bhari geeton ka bahar. Program yahan se hum shuruaat karte hain.

0: दिल ना दिया, दिल दिल ना दिया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 7 5 2 2 7 4। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het Ram Soet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753625 2 2 7 4। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Soet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft mee, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Soet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: This is the music boss. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst, voor jong en oud. De muziekboss van Trinidad. Raymond

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Nee, nee. Maar ik heb geen, het beweegt niet.
1: Dat is een beetje lastig.

Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie woensdagmiddag van 5 augustus 2026. Hier is het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 5 augustus. De regering houdt brandstofprijzen nog bevroren ondanks verlies van 350 miljoen FCD per maand. De regering heeft op het laatste moment afgezien van het loslaten van de prijsbeperking, price cap, op brandstoffen, ondanks het feit dat de maatregel de overheid maandelijks ongeveer 350 miljoen FCD kost. President Jennifer Simons maakte maandag duidelijk dat de huidige regeling financieel niet houdbaar is. Op basis van deze gegevens is de derving nu reeds meer dan 1,5 miljard FCD. De totale last zal oplopen tot 3 miljard FCD als de huidige price cap blijft. De price cap werd 17 maart ingevoerd nadat de olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten plotseling sterk waren gestegen. Om een schok voor huishoudens en bedrijven te voorkomen, besloot de regering de pompprijzen tijdelijk te begrenzen op 53,27 FCD per liter diesel en 48,32 FCD per liter unleaded. Het verschil tussen de werkelijke marktprijs en de pompprijs wordt sindsdien door de overheid opgevangen. We hebben dat gedaan om de samenleving te beschermen tegen een plotselinge prijsstijging en tegelijkertijd tijd te kopen om te bekijken welke sectoren eventueel gericht ondersteund zouden moeten worden, zei Simons. Volgens haar was de bedoeling de maatregelen weer af te bouwen, zodat de internationale olieprijzen voldoende zouden dalen. We hebben steeds gezegd dat we dit niet onbeperkt kunnen blijven doen. Er moest een goed moment komen om de cap los te laten, zei de president. Dat moment leek enkele weken geleden te zijn aangebroken. De internationale olieprijs was gedaald en volgens Simons zou het loslaten van de cap slechts een beperkte prijsstijging aan de pomp hebben betekend. Toen dachten wij, als we stoppen met die cap, houden we die FCD 350 miljoen per maand over om meer te kunnen doen voor onze ambtenaren en mensen in de sociale sector. De plannen werden echter doorkruist door de hernieuwde spanningen op de internationale oliemarkt. Toen begonnen de problemen weer en stegen de olieprijzen opnieuw, zei Simons. De oliemaatschappijen hadden de nieuwe pompprijzen voor vandaag inmiddels al voorbereid. Daarbij zou diesel bij GO2 stijgen naar 57,62 FCD per liter en gasoline naar 52,24 FCD per liter. Ook andere oliemaatschappijen waren gereed om de nieuwe tarieven door te voeren. Enkele retailers waren al gestopt met de verkoop van brandstof. De regering heeft besloten de huidige brandstofprijzen tot nader order te handhaven. Voordat een definitief besluit wordt genomen over het loslaten van de prijscapmethode, zal eerst verder overleg worden gevoerd met verschillende maatschappelijke groeperingen. Volgens de directeur van Financiën, Vincent Fernandez, zal de totale last voor de overheid naar verwachting oplopen tot ongeveer 3 miljard FCD op basis van berekeningen van het ministerie van Financiën en Planning. Fernandez deelt verder mee dat de oliemaatschappijen inmiddels door het ministerie van Financiën en Planning op de hoogte zijn gesteld van het besluit dat de verhoging niet doorgaat. Tot zover een bericht uit Star News.

krijgt stem in de klas tijdens Heritage Verteldagen. Verhalen van grootouders, migratie, cultuur en familiegeschiedenis moeten de komende weken niet alleen in huiskamers, maar ook in de klas worden doorgegeven. Met de officiële start van de Nationale Heritage Verteldagen wil de organisatie van Heritage Mond kinderen op een interactieve manier kennis laten maken met het cultureel erfgoed van het land. De Nationale Heritage Verteldagen gingen dinsdag officieel van start met een interactief schoolbezoek aan de openbare school HJM Kargi Vishnudat School. Onderwijsminister Dirk Curry vertelde samen met John Dos Ramos, voorzitter van Madeiran Descendants in Suriname, verhalen over het erfgoed en onthulde de banner van de Nationale Heritage Verteldagen. De verteldagen vormen een onderdeel van de eerste Heritage Month Suriname en zijn bedoeld om kinderen via verhalen, gesprekken en culturele activiteiten meer inzicht te geven in de geschiedenis en identiteit van Suriname. Volgens Rachel Pinas, voorzitter van de presidentiële werkgroep Heritage Month, speelt mondelinge overlevering daarbij een onmisbare rol. Verhalen van grootouders, verhalen van vroegere en oude vertellingen maken allemaal deel uit van ons erfgoed, zei Rachel Pinas. Tot zover een bericht. Nee, het bericht gaat door. Tijdens het programma kwamen onderwerpen als familiegeschiedenis, migratie, cultuur, waarden en normen aan bod. De leerlingen luisterden niet alleen naar verhalen, maar namen ook deel aan een interactieve erfgoeddansworkshop onder leiding van Winston Adaba. Minister Curry moedigde de kinderen aan nieuwsgierig te zijn naar hun eigen afkomst en familiegeschiedenis. Vraag je moeder en vader hoe je was toen je een baby was. Vraag waar je familie vandaan komt. Dat bepaalt mede wie je bent. We zijn allemaal uniek, maar we zijn allemaal Surinamers, hield minister Curry de leerlingen voor. Volgens de minister begint respect voor anderen met het kennen van je eigen achtergrond. Hij wees de leerlingen er ook op dat communicatie belangrijker is dan conflicten, meldt de communicatiedienst Suriname. Wat veel krachtiger is dan vechten, is communiceren. Door met elkaar te praten kun je heel veel problemen oplossen. Dos Ramos bracht vervolgens de geschiedenis van de Madeirese gemeenschap tot leven. Dos Ramos vertelde onder meer het verhaal van Francisco de Freitas, beter bekend als Mani Schaafhuis, en stond stil bij de komst van de eerste auto naar Suriname in 1910 en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het verkeer. Met de Nationale Heritage Verteldagen wil de organisatie kinderen laten ervaren dat erfgoed meer is dan geschiedenis uitboeken. Het gaat ook om de verhalen, tradities en waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven. Curry zegt: Heritage is alles wat wordt overgedragen. Dat is ons erfgoed. Dat is van ons. Dat zijn wij. Tot zover een bericht uit Stanus, maar ik heb als commentaar hierbij. Curry heeft over te communiceren. En hij raadt de mensen aan om goed met elkaar te communiceren. En laat juist dat een tekortkoming zijn bij deze regering. Laat juist dat een tekortkoming zijn bij mevrouw Simons, de president, de NDP-president van de partij van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Boutersen. Er wordt niet gecommuniceerd. Alles gaat fout. Alles gaat fout. En nog een commentaar. Ik, Romeo Hoos, vind het jammer dat tot en met de dag van vandaag wij Surinamers niet elkaars talen leren. En ik leer niet het Hindoestaanse, hoewel ik veel Hindoestaanse vrienden heb. Ik leer niet het Javaanse, hoewel ik veel Javaanse vrienden heb. Ik leer niet het Chinese, hoewel ik veel Chinese vrienden heb. Ik leer niet het Marontaal, hoewel ik veel Maron vrienden heb. Waarom kan onderwijs niet tot een beschikking komen, tot een wetvoorstel komen in het parlement om elkaars talen te leren op school? Iedere week zoveel uur Chinees, iedere week zoveel uur een Sranantongo, iedere week zoveel uur Hindoestaans, iedere week zoveel uur Japans en ga maar door. Dat zou mooi zijn, dat zou een goede heritage verhaal zijn. Tot zover op de Suriname Star News, voorzien van mijn commentaar.

Curriculum aan de hand, van de hand van Hans Breiveld met als titel Weinig leerkrachten, nog minder mannen. Er is vaak op gewezen dat de grote verwachtingen van velen in en buiten Suriname wat betreft het jaar 2028 in rook zouden kunnen opgaan. De olieopbrengsten voor onze kust die vanaf dat jaar ontvangen zullen worden, zouden wel eens niet Suriname en de meerderheid van de Surinamers ten goede kunnen komen, maar veel meer buitenlandse bedrijven, vreemdelingen en slechts enkele Surinamers. Soms schijnt het alsof bestuurders, maar vooral leden van de Nationale Assemblée, niet begrijpen dat de tijd in deze niet onze bondgenoot is en dat men zich juist daar moet haasten met het doen van het nodige huiswerk. Er wordt veel gesproken over local content, het aandeel van Surinamers en Surinaamse bedrijven in het oliegebeuren. Toen recentelijk de directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI, Jennifer Meijer, Master of Education via het STVS Nieuws, ons enkele cijfers voorhield, vroeg mij af of bestuurders en volksvertegenwoordigers bekend zijn met die cijfers en vooral wat zij daar beleidsmatig mee doen. Jennifer Meijer werd in het schooljaar 2021-2022 directeur van het SPI, de grootste instelling die leerkrachten opleidt. Het instituut telde toen 41 klassen. In het volgende schooljaar was het aantal klassen verminderd tot 37. Het schooljaar 2023-2024 vertoonde een verdere daling naar 31 klassen. Dus van 41 klassen naar 37 klassen naar nu 31 klassen. Nee. En in 2024-2025 bereikt het aantal klassen niet meer dan 25, terwijl men het in het lopende schooljaar heeft moeten doen met 16 klassen. Dus van 41 naar 37, naar 31, naar 25 en nu 16. De prognose is dat in het schooljaar 2026-2027 het aantal klassen ongeveer 12 zal bedragen. Bloody shame. We weten dat leerkrachten vaker aan de bel hebben getrokken over de onderwaardering van hun positie, zowel inhoudelijk als financieel. Bij de examenuitslag op het SPI was er toch nog wat te vieren. Van de 59 examenkandidaten slaagde 83,1% direct. Dat zijn 49 kandidaten. 9 kandidaten hebben een herexamen, terwijl er slechts 1 kandidaat direct is afgewezen. Verder onderzoek laat het volgende resultaat zien. Op de avondopleiding voor de nieuwe leerkracht waren er 56 examenkandidaten. Op de avondopleiding voor de nieuwe leerkracht, dat is het ADNL. 4 werden afgewezen, dat is 7,1%. 28 kandidaten mogen herexamen doen, 50%. 6 kandidaten hebben de mogelijkheid tot een inhaalexamen, 10,7%. Terwijl 4 kandidaten zich terugtrokken, 7,1%. Bij het Christelijk Pedagogisch Instituut, het CPI, waren er 28 examenkandidaten. 8 slaagden direct, terwijl 18 herexamen moeten doen en 2 direct werden afgewezen. Op de avondopleiding voor de nieuwe leerkracht ADNL Nikeri waren er 15 examenkandidaten. Hiervan slaagde slechts 1 kandidaat direct, 6,7%. 1 kandidaat werd direct afgewezen, 6,7%. Terwijl 13 kandidaten mogen deelnemen aan het herexamen, dat is 86,7%. Op het Pedagogisch Instituut Nikeri, PIN, slaagden van de 13 examenkandidaten er 12 direct, 92,3%, terwijl 1 kandidaat is afgewezen. Aan de 5 dagen avondopleidingen die ons land rijk is voor het behalen van de onderwijsakten, namen in totaal 171 kandidaten deel aan het examen. Onder de onderwijsgevende is er reeds geruime tijd sprake van een hoog personeelsverloop. Jaarlijks gaan onderwijsgevenden met pensioen of vertrekken zij naar het buitenland. Ook callcenters en bedrijven als Tulip trekken onderwijsgevenden aan met onder andere hun aantrekkelijke salarissen. De vraag is of een totaal van 171 examenkandidaten per jaar wel voldoende is om het aantal afzwaaiende leerkrachten te compenseren. Dan hebben wij het nog niet over de natuurlijke groei van het aantal leerlingen. Nu al weten wij dat leerlingen de school dagelijks eerder verlaten en bepaalde vakken niet kunnen worden verzorgd vanwege het gebrek aan leerkrachten. Als er tekorten ontstaan aan leerkrachten,
Wie zal het Surinaamse kind dan onderwijzen? Of moeten wij ons voorbereiden op een groeiende groep kinderen die vanwege een tekort aan leerkrachten geen onderwijs kunnen genieten, met op termijn een navenant aantal analfabeten? Op het SBI werd er bij de examenuitslag een feestje gebouwd. Onder de uitzinnig dansende geslagen was geen enkele mannelijk student waar te nemen. Reeds decennia wordt gesproken over de noodzaak van meer mannen in het lager onderwijs. Voor jongens die opgroeien in eenoudergezinnen, waarmee zal een vrouw aan het hoofd staat, zouden mannelijke leerkrachten een belangrijk rolmodel kunnen zijn. De roep om meer vaderfiguren in de samenleving was onder meer een van de redenen waarom op 2 december 1999 de stichting Mang Mit Mang werd opgericht. De stichting streeft er onder meer naar de kwantitatieve en kwalitatieve zichtbaarheid van de man in de Surinaamse maatschappij te vergroten. We zouden zeker moeten meegaan met landen die investeren in een kenniseconomie. Een economie waarbij onderwijs, kennis, innovatie en technologie de drijvende krachten zijn achter economische groei en welvaart. Met het grote verloop onder leerkrachten en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat het moet doen met nog geen 10% van de begroting, mogen geen wonderen worden verwacht. Wel hebben wij de droevige zekerheid dat wij nog ver verwijderd zijn van een nastrevenswaardige kenniseconomie. Tot zover een opiniestuk van de hand van Hans Breveld.

beroofd en mishandeld voor eetgelegenheid, voor eetgelegenheid aan de Anamoestraat. Een man is gisterochtend slachtoffer geworden. Kijk hoor, het goed. Ja, een man is gisterochtend slachtoffer geworden van een straatroof voor een eetgelegenheid aan de Anamoestraat. Volgens de eerste informatie werd het slachtoffer door een ongewapende man beroofd van zijn portemonnee, waarin zich een nog onbekend geldbedrag bevond. Tijdens de beroving liep het slachtoffer een baarswond in zijn gezicht. Na het incident vluchtte de verdachte in een grijs voertuig van een onbekend merk met kenteken 7206SP. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de beroving en is op zoek naar de verdachte van een grijs voertuig met het kenteken 7206SP. Tot zover een bericht uit Star News.

maandlange afsluiting Domineestraat zorgt voor enorme verkeerschaos. De volledige afsluiting van de Domineestraat heeft direct geleid tot lange files en grote verkeersoverlast in de binnenstad. Automobilisten moesten uitwijken naar alternatieve routes waar het verkeer op verschillende plaatsen vastliep. De afsluiting duurt naar verwachting tot 3 september en maakt deel uit van een omvangrijke rehabilitatie van de straat. Het afgesloten gedeelte ligt tussen de Neumannpad en de Steenbakkerijstraat. In opdracht van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OWRO, voert aannemingsbedrijf Tjongalanga NV de werkzaamheden uit. Hoewel het totale rehabilitatieproject tot december loopt, blijft de deel van de Domineestraat gedurende een maand volledig afgesloten voor het verkeer. Volgens Rianto Wongso-Reggio van Tjongalanga NV is bewust gekozen voor een volledige afsluiting om de werkzaamheden sneller en efficiënter uit te voeren. De straat wordt volledig opgebroken, waarbij zowel de fundering als het ontwateringssysteem wordt vernieuwd, meldt de communicatiedienst Suriname. De weg wordt volledig gesloopt. Daarna bouwen we een nieuwe fundering op met klinkzand en basecores, waarna 2 nieuwe asfaltlagen worden aangebracht, legt Wongso-Reggio uit. Aan weerszijden van de Domineestraat worden nieuwe afvoerleidingen aangelegd. De bestaande betonnen afvoerbuis in het midden van de weg wordt volledig verwijderd en vervangen. Ook de inspectieput op de hoek van de Jodenbreestraat en de Domineestraat wordt vernieuwd. Evenals alle straatkolken, de bermen worden opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden sluit de aannemer op verschillende uitdagingen. Zo liggen op diverse plaatsen kabels en leidingen van nutsbedrijven in de bermen waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast is er tijdens de graafwerkzaamheden klei in de fundering aangetroffen. Die kleilaag moet worden verwijderd omdat deze bij zwaar verkeer verzakkingen kan veroorzaken, zegt Wongso-Reggio. Ondanks deze omstandigheden verwacht hij dat de werkzaamheden binnen de geplande periode kunnen worden afgerond. Volgens de aannemer is werken in de avonduren geen oplossing. Omdat de bestaande betonnen afvoerleiding midden onder het wegdek ligt, moet de straat volledig worden opengebroken. Daardoor zal de weg overdag eveneens onbegaanbaar zijn. Het werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de nutsbedrijven SWM, EBS en Telesuur. De rehabilitatie van de Domineestraat maakt deel uit van een groter wegenprogramma. Eerder werden de Watermolenstraat en van de Tsingastraat aangepakt. Hierna volgen onder meer de Smeltweg en de Tulifo-Kanaalweg links. Tot zover een bericht uit Star News.

Oostdelbos zegt Suriname moet in Brussel werk maken van visumvrij reizen. Oh, dat lijkt een prachtig bericht. Laten we even lezen. Bij zijn afscheid van Suriname heeft de Nederlandse ambassadeur Walter Oostdelbos de regering opgeroepen werk te maken van een formeel verzoek aan de Europese Unie voor visumvrij reizen. Volgens de diplomaat ligt de sleutel daarvoor niet in Den Haag, maar in Brussel. Tegelijk blikte hij tevreden terug op de ontwikkeling van de relatie tussen beide landen, die volgens hem steeds meer is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dat zei de vertrekkende ambassadeur dinsdag tijdens zijn afscheidsaudiëntie bij president Jennifer Simons op het kabinet van de president. Oostdelbos, die op 14 augustus terugkeert naar Nederland, blikte terug op zijn ambassadeurschap en sprak de verwachting uit dat de bilaterale relatie zich de komende jaren verder zal verdiepen. Ik heb me altijd welkom gevoeld. Jullie wonen in een prachtig land. Vergeet goud en hout, want de absolute rijkdom van Suriname, dat zijn de mensen. En die ga ik het meest missen, zei de ambassadeur. Volgens Oostdelbos hebben Suriname en Nederland sinds 2020 belangrijke stappen gezet in het herstel en de verdere ontwikkeling van de onderlinge betrekkingen. Nederland en Suriname zijn familie en we kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. In alle families heb je pieken en dalen, maar het allerbelangrijkste is dat je elkaar blijft vasthouden. Minister Melvin Boven van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking omschreef de huidige samenwerking als een dynamische relatie waarin beide landen steeds nadrukkelijker uitgaan van wederzijdse belangen. Volgens hem, minister Melvin Boven, werken Suriname en Nederland aan een partnerschap dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Nederland stelt voor de komende 5 jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van de versterking van de rechtsstaat, vergroting van het verdienvermogen van de overheid, infrastructuur, waterbeheer en maatschappelijke ontwikkeling. Ook het visumbeleid kwam tijdens het onderhoud met president Simons aan de orde. Oostdelbos benadrukte dat visumvrij reizen een aangelegenheid van de Europese Unie is en moedigde Suriname aan om in Brussel formeel het traject daarvoor in gang te zetten. Tegelijkertijd blijft Nederland zich volgens hem inspannen om de wachttijden voor visumaanvragen zoveel mogelijk te beperken. Boven noemde de visumproblematiek een belangrijk gesprekspunt tussen beide landen. Volgens de minister moet reizen voor Surinamers eenvoudiger, soepeler en menswaardiger worden georganiseerd. Je hoeft niet eens te zijn, en ik ben niet eens met, meestal niet eens met minister Boven, maar hier geef ik hem gelijk, want het is toch, dat is een bericht uit Stanus, mijn commentaar is, je hoeft niet eens te zijn met minister Boven, de NDP-minister, maar in deze geef ik hem gelijk. Het is toch bij de beestaaf dat je voor een visum betaalt en het wordt afgewezen, je netjes je money bakken, money lassie. En ik vind dat Oostdelbos kletst. Want waarom doet hij niet via zijn regering? Gaat hij via zijn regering, de Nederlandse regering, in Brussel lobbyen voor Suriname om Suriname uit het Schengen-akkoord te halen? En hij heeft Simons wel een beetje peper in de wonden gezet, want hij zegt, ik heb me altijd welkom gevoeld. Jullie wonen in een prachtig land. Vergeet goud en hout, want de absolute rijkdom van Suriname, dat zijn de mensen. En die ga ik het meest missen, zei de ambassadeur. Volgens Oostdelbos hebben Suriname en Nederland sinds 2020 belangrijke stappen gezet in het herstel en de verdere ontwikkeling van de onderlinge betrekking. Sinds 2020, sinds het kabinet van overleden president Chan Sant'Oki. Want daarvoor was het een allegaartje. Vanaf de regering van de tot 20 jaar veroordeelde en middels van de vlucht overleden moordenaar Desilane Boutsen, die had toch alle banden met Nederland verbroken. Die had alle banden met Nederland verbroken. Dus, en toen Sant'Oki kwam, werden de banden hersteld. En zijn dus, zoals de ambassadeur zelf zegt, werden belangrijke stappen gezet in het herstel en de verdere ontwikkeling van de onderlinge betrekkingen. Tot zover een bericht uit Stanus, voorzien van mijn commentaar.

medicus slaan toe bij woning en polykliniek aan de nieuwe grondweg. Inbrekers hebben zaterdag 1 augustus toegeslagen aan de nieuwe grondweg. De daders drongen niet alleen de woning binnen, maar richtten ook schade aan in een polykliniek die op de begane grond van het pand is gevestigd. Volgens de gedupeerden gingen de inbrekers zeer doelgericht te werk. De honden die het pand bewaakten zouden vermoedelijk met een slaapmiddel buiten werking zijn gesteld. Oh my god. Vervolgens zouden de daders de beveiliging hebben uitgeschakeld door alarmkabels door te knippen, het internet uit te schakelen en mogelijk ook de glasvezelverbinding te vernietigen. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet thuis. Hierdoor raakte niemand gewond, maar de schade aan en de emotionele impact op de familie zijn aanzienlijk. In de woning werd alles overhoop gehaald en werden persoonlijke bezittingen doorzocht. Ook de polykliniek op de begane grond werd niet gespaard. De praktijkruimte waar dagelijks patiënten worden behandeld werd volledig doorzocht en in een chaotische toestand achtergelaten. De eigenaar noemt het bijzonder zorgwekkend dat criminelen zelfs de medische voorziening als doelwit kiezen. De gedupeerde heeft het incident naar buiten gebracht om aandacht te vragen voor de toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor burgers en ondernemers. De familie hoopt dat deze gebeurtenis bijdraagt aan meer bewustwording van de veiligheidssituatie in Suriname en dat de daders worden opgespoord. Bericht gaat, even kijken of het bericht verder gaat. Nee, tot hier dit bericht. Kijk. Criminaliteit is vreselijk in Suriname op het ogenblik. Het is al een paar jaren zo. Maar ik dacht dat minister, de minister van Politie en Justitie, had gezegd, Magnetissimi, er zal geen criminaliteit meer plaatsvinden. Althans, hij zou zijn best doen om criminaliteit te beperken toen deze regering Simons begon. Maar blijkt niets van waar te zijn. Integendeel, de criminaliteit neemt toe. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

En criminaliteit neemt toe. Hoe wil je de... Men probeert toerisme te bevorderen. Maar een toerist gaat niet naar een plaats waar criminaliteit zwaar is. Een toerist zoekt een veilige plaats. Dus regering, ik zou je aanraden om criminaliteitbestrijding goed aan te pakken voordat je toerist, want als je toeristen haalt en je vindt een criminele daden plaats, dan Sranang last voor altijd. Want de één toerist zegt aan de andere toerist, ingezonde stukken komen in de krant, er komt opinie van de pers en er komt geen toerist meer naar Suriname. Een volgend bericht. Gino Naarden lanceert platform voor ondernemers en werkzoekenden. Ondernemer en consultant Gino Naarden heeft het Suriname Development Ecosysteem SDE gelanceerd. Het platform moet ondernemers, werkzoekenden, professionals en organisaties sneller met elkaar verbinden en zo de toegang tot werk, trainingen en zakelijke dienstverlening verbeteren. De officiële lancering vond zaterdag 25 juli plaats. Volgens Naarden lopen veel mensen die een onderneming willen starten, werk zoeken of zich verder willen ontwikkelen, nog tegen grote obstakels aan. Het vinden van de juiste contacten is vaak moeilijk, terwijl kwalitatieve opleidingen en begeleidingstrajecten voor een grote groep financieel niet bereikbaar zijn. Naarden keerde na ruim 8 jaar wonen en werken in het buitenland terug naar Suriname. Hij wil zijn kennis en ervaring inzetten voor de ontwikkeling van ondernemerschap en het aantrekken van investeringen. Dit ging niet over een leien dakje. Er zijn nog te veel uitdagingen voor mensen die willen ondernemen of zich verder willen ontwikkelen. Door mensen met elkaar te verbinden kunnen we die drempels aanzienlijk verlagen, aldus Naarden. Een belangrijk onderdeel van het Suriname Development Ecosysteem is de oprichting van lokale hubs in alle districten en resorten. Deze centra moeten inwoners ondersteunen bij het vinden van werk, het leggen van zakelijke contacten, het ontwikkelen van ondernemerschap en het verkrijgen van toegang tot trainingen en andere diensten. Iedereen kan zich bij het platform registreren. Met de verzamelde gegevens wil de organisatie beter inzicht krijgen in de behoefte aan werkgelegenheid, beschikbare vacatures, opleidingen en andere vormen van ondersteuning. Volgens Naarden gaat duurzame ontwikkeling niet alleen voor economische groei, maar ook over het welzijn van mensen. Het is daarom de bedoeling dat deelnemers na hun registratie een begeleidingstraject doorlopen waarin ook aandacht wordt besteed aan hun mentale gezondheid. Pas daarna worden zij gekoppeld aan bedrijven of organisaties. Het gaat niet alleen om fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid is minstens zo belangrijk als mensen duurzaam willen functioneren binnen een organisatie of als ondernemer. Deelnemers kunnen daarnaast trainingen volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, leiderschap en professionele vaardigheden. Naarden zegt dat inmiddels gesprekken met de overheid worden gevoerd over mogelijke samenwerking. Hij erkent dat bureaucratische procedures veel tijd in beslag kunnen nemen. Een digitaal netwerk kan volgens hem zorgen voor snellere verbinding tussen burgers, bedrijven, overheidsinstanties en opleidingsinstituten. Verbinding is de nieuwe weg wanneer mensen elkaar sneller weten te vinden, kunnen ondernemers eenvoudiger zaken doen en ontstaan er meer kansen voor economische groei. Het platform krijgt ook een beoordelingssysteem voor professionals en dienstverleners. Opdrachtgevers kunnen hun ervaringen delen en de geleverde diensten met punten beoordelen. Daarmee wil de organisatie de betrouwbaarheid, transparantie en zichtbaarheid van dienstverleners vergroten. Volgens Naarden zoeken veel mensen nu via sociale media, waaronder Facebook, naar vakmensen, terwijl objectieve beoordelingen en duidelijke kwaliteitscriteria vaak ontbreken. Met dit systeem werken we tegelijkertijd aan meer toegankelijkheid, professionaliteit en vertrouwen binnen de arbeidsmarkt en de dienstensector. Tijdens de presentatie werd ook stilgestaan bij de sociaal-economische problemen in Suriname. Volgens de gepresenteerde cijfers leeft ongeveer 46% van de bevolking in multidimensionale armoede. Ook werd gesteld dat 78% te maken heeft met mentale uitdagingen of psychosociale problematiek. Naarden benadrukte dat dergelijke vraagstukken niet door één organisatie kunnen worden opgelost. Samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is volgens hem noodzakelijk om duurzame oplossingen te bereiken.
De belangstelling van de lancering overtrof zijn verwachtingen, nadat zij vooraf niet zeker te weten of de zaal volledig gevuld zou raken. Even kijken. Raak een stukje kwijt. En die het platform krijgt. Volgens nade zoeken veel mensen nu via. De belangstelling voor de lancering overtrof zijn verwachtingen. Nadat zij vooraf niet zeker te weten of de zaal volledig gevuld zou raken. De grote opkomst bevestigt volgens Naden dat er behoefte is aan een platform dat mensen kennis en kansen samenbrengt. Deze opkomst laat zien dat veel mensen geloven in samenwerking en dat er behoefte is aan een nieuwe manier van verbinden. Dat geeft vertrouwen voor de verdere ontwikkeling van het platform. Aldus Naden. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

regering wil de achterstallige betalingen aan nutsbedrijven. Titel van dit artikel is: regering wil betalingsachterstanden bij EBS en SWM afbouwen. De regering wil de achterstallige betalingen aan de nutsbedrijven stapsgewijze wegwerken. Alleen al bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM staat ruim 100 miljoen SRD open, terwijl de totale achterstallige betalingsverplichtingen van de overheid zijn opgeroepen tot ongeveer 7 miljard SRD. Vice-president Gregory Rusland zei dat de regering wekelijks spreekt over de betalingen aan de NV-energiebedrijven Suriname, EWS en de SWM. Volgens Rusland blijft het ieder maand een grote uitdaging om de achterstanden in te lopen. De regering zal maandelijks voorstellen aan de Raad van Ministers voorleggen om de openstaande schulden geleidelijk te lossen. Tegelijkertijd zijn de gesprekken met het Frans Ontwikkelingsagentschap Agence Française de Développement, AFD, hervat. Het doel is om de financiering voor noodzakelijke werkzaamheden aan de infrastructuur van de SWM voort te zetten. Minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning legde uit dat de lening eerder was stilgelegd door problemen die tijdens het herstructureringstraject van de SWM waren ontstaan. Volgens haar is de lening nog altijd van kracht. Er waren tijdens de herstructurering verschillende issues tussen de regering en de SWM, waardoor de lening tijdelijk on hold werd gezet. Inmiddels zijn de gesprekken met de AFD hervat om de uitvoering van het traject van het project voort te zetten. Aldus Weinerman. Volgens de minister gaat het om 7 miljoen US dollar die de toenmalige regering aan SWM had toegezegd. En AFD is Agence Française de Développement. President Jennifer Simons heeft inmiddels met de directie van de SWM gesproken over maatregelen die op korte termijn nodig zijn om het waterleidingnet te herstellen. Volgens president moet Suriname zich voorbereiden op een periode van aanhoudende droogte, waardoor investeringen in waterinfrastructuur extra dringend zijn. Simons vindt dat de discussies over de subsidies breder moeten worden gevoerd. De overheid verstrekt subsidies aan nutsbedrijven, maar betaalt tegelijkertijd haar eigen rekeningen niet. Volgens Simons kan daarom niet al het geld dat naar deze bedrijven gaat als subsidie worden aangemerkt. De president verwacht dat algemene subsidieregelingen de komende jaren geleidelijk worden afgebouwd. De ondersteuning moet uiteindelijk terechtkomen bij huishoudens die deze daadwerkelijk nodig hebben. De huidige begrenzing van elektriciteitssubsidie, de zogenoemde cap, is volgens Simons ingevoerd om te voorkomen dat de kosten voor burgers verder oplopen. Tegen het einde van het jaar moet duidelijk zijn dat niet iedereen meer in aanmerking komt voor subsidie op de elektriciteitsrekening. De mensen die de ondersteuning echt nodig hebben, zullen die blijven ontvangen. Personen die ten onrechte gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling, zullen de ontvangen bedragen met rente aan het bedrijf moeten terugbetalen. Dus hier heren toch, personen die ten onrechte gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling, zullen de ontvangen bedragen met rente aan het bedrijf moeten terugbetalen. De regering werkt aan een systeem waarmee subsidies gerichter kunnen worden toegekend aan de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Niet iedereen hoeft gesubsidieerd te worden. We moeten ervoor zorgen dat de steun terechtkomt bij de mensen die het hard nodig hebben. Daarom zullen de subsidies geleidelijk en zorgvuldig worden afgebouwd. Aldus president Simons. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

Vakbondsacties, bankbeveiliging treft Haking Bank en FBSB. Een vakbondsactie bij de dienst der bankbeveiliging heeft gevolgen voor de dienstverlening van Haking Bank en de Surinaamse Postbaarbank, de FBSB. Haking Bank houdt haar filialen tot nader orde gesloten, terwijl FBSB heeft bekendgemaakt voorlopig helemaal niet open te gaan. Haking Bank heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten alle filialen tijdelijk te sluiten. Alleen het hoofdkantoor aan de Dr. Sofie Radmanstraat 11 tot 13 blijft toegankelijk voor klanten. De bank roept klanten op zoveel mogelijk gebruik te maken van haar digitale diensten. Online banking, mobiele banking, POS betalingen, geldautomaten en MOP blijven beschikbaar. Voor bankzaken die niet digitaal kunnen worden afgehandeld, kunnen klanten terecht op het hoofdkantoor. Haking Bank heeft nog net niet aangegeven wanneer de filialen weer open gaan. De bank biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongemak en zegt met nadere informatie te komen zodat er meer duidelijkheid is. Ook de Surinaamse Postbaarbank ondervindt gevolgen van de situatie bij de bankbeveiliging. FBSB heeft in een spoedbekendmaking laten weten dat de bank voorlopig gesloten blijft. Volgens de bekendmaking ligt de situatie buiten de invloed van FBSB, omdat de dienst der bankbeveiliging SBBDS momenteel in beraad is. De bank zegt te begrijpen dat de sluiting ongemak veroorzaakt voor cliënten en heeft hiervoor haar verontschuldigingen aangeboden. SBSB stelt dat alles in het werk wordt gesteld om zo snel mogelijk tot de oplossing te komen, zodat de dienstverlening kan worden hervat. Zodat de omstandigheden dit toelaten, zal de bank haar deuren naar eigen zeggen onmiddellijk openen. Er is nog niet duidelijk hoe lang het beraad of de vakbondsactie bij de bankbeveiliging zal duren. Evenmin is bekend of ook andere financiële instellingen maatregelen zullen nemen. Beide banken hebben hun klanten gevraagd begrip en geduld te tonen zolang de reguliere dienstverlening niet volledig beschikbaar is. Nadere mededelingen over de heropening worden via de officiële communicatiekanalen van Haking Bank en FBSB bekendgemaakt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Dan hier volgende koersen. De valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname zijn binnen. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, de teutja van Yankee dollar go naar Mama Banyi voor Suriname, krijg je 37,606 SD voor terug. Als je US dollar wil kopen, moet je echter 37,873 SD neertellen. Dus als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,873 SD neertellen. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,649 SD voor terug. Teut jaar Europees Monikona, Mama Banyi, dan krijg je terug 42,649. Teuan Bai, want euro, Europees money, dan Mama Banyi, moet je neertellen 43,195 SD. Dus wanneer je een euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 43,195 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen kost je 3787,30 SD. 100 euro kopen kost je 4319,50 SD. Dit zijn de officiële bankkoers van de Centrale Bank van Suriname. Bij de cambio's zal het natuurlijk anders liggen.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder.

0: een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten enkele buien ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Ik ben Suriname. Niet omdat ik één verhaal ben, maar omdat ik vele verhalen draag. Ik ben de rivier die ouder is dan namen. Ik ben het woud dat spreekt zonder stem. Ik ben de grond om de blote voeten, de rook van kruiden, de handen van mijn voorouders. De sambora die klopt als een hart.

Kennis werd niet altijd erkend. Mijn volk werd te vaak klein gemaakt. Toch sta ik hier. Niet gebroken. Niet verdwenen. Zichtbaar.

0: ook de
1: Suriname met dit mooie melodie openen deze dit interview met mevrouw Rihanna Lal Mahomet over een boek die ze heeft geschreven. Dat boek bestond al, mevrouw Lal Mahomet. Goedemiddag, welkom live in de studio. Het boek bestaat al

0: Ik ben Suriname. Niet omdat ik één verhaal ben, maar omdat ik vele verhalen draag. Ik ben de rivier die ouder is dan namen. Ik ben het woud dat spreekt zonder stem. Ik ben de grond om de blote voeten, de rook van kruiden, de handen van mijn voorouders. De sambura die klopt als een hart. Ik ben inheems. Ik was hier voor grenzen, voor kaarten, voor papieren bepaalde wie ergens mocht bestaan. Mijn taal werd niet altijd gehoord. Mijn kennis werd niet altijd erkend. Mijn volk werd te vaak klein gemaakt. Toch sta ik hier. Niet gebroken. Niet verdwenen. Zichtbaar. Ik ben Suriname. Ik ben Suriname.
1: Hey. Suriname. Met dit mooie melodie vangen we dit interview aan. Een gesprek met mevrouw Rihanna Lal Mohamed. Hier live in de studio. Mevrouw Lal Mohamed, goedemiddag, welkom.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: U had, of u heeft een boek geschreven, in juni 2022 verschenen, voor Kitty Kotti, net voor Kitty Kotti. Waarover ging dat boek, of gaat dat boek?
2: In 2022, dat klopt, in juni rond de Hindoestaanse immigratie, dus de immigratie van de moslims en de hindoes uit Suriname. En dat was werkelijk...
1: In Suriname?
2: Ja, in Suriname. En dat was net voor Kitty Kotti, omdat dat ook de slavernij behelste. Dus datzelfde boek heb ik nu herschreven op verzoek toen van heel veel mensen. En ik heb in die periode van 4 jaar heb ik ook goed geluisterd naar mensen om mij heen die niet vergeten wilden worden, die bepaalde informatie misten. En musea waarvan de directeur mij op de koffie hadden geroepen. Wethouders, burgemeesters. Ik ben 4 jaar lang in gesprek gegaan en heb op basis daarvan heel veel onderzoek kunnen doen. En ben met al die stemmen, zeg maar, in mijn hoofd ben ik opnieuw een editie gaan schrijven wat voor de wereld waarmee ik Suriname, zeg maar, het verhaal van Suriname en de keuken van Suriname, hè, want wij hebben heel veel mensen in Suriname, is een grote diversiteit, en waarmee ik ook de keuken, zeg maar, uitleg.
1: En wat is de titel van het boek?
2: De titel van het boek is Hannah Tells About Slavery.
1: Het was in het Engels?
2: Ja, oh absoluut. Het is nu in het Engels verschenen, omdat het werkelijk een wereldeditie is.
1: En wat is de bedoeling van het boek eigenlijk?
2: De bedoeling van het boek is om ook de mensen die in andere landen wonen, Surinamers, die zijn naar Nederland verhuisd, maar menigeen heeft zich ook gevestigd in Canada, in New York. Ik bedoel, ik kwam een naamgenoot van mij, ik kwam erachter dat een naamgenoot van mij zelfs in Mauritius woont. Dus ik dacht, we zijn over de hele wereld verspreid en wat is dan mooier om het verhaal ook te gaan delen met die mensen en de geschiedenis te delen dat ons verbindt.
1: Wel mooi, je zegt, u kwam erachter dat een naamgenoot van u op Mauritius woont. Ja. Heeft u contact met die naamgenoot?
2: Nee, ik heb nog geen contact kunnen maken. Ik heb wel al een bericht naar iemand gestuurd en die gaat voor mij kijken of het mogelijk is.
1: Want in Mauritius wonen heel wat mensen uit India.
2: Ja, en het mooie is dat die schepen hun route hadden. En dat Mauritius... ik heb in het eerste boek heb ik opgeschreven dat er arbeiders al werkzaam waren, hè, in Guyana. Maar we moeten eigenlijk teruggaan naar Mauritius, want dat was de eerste plaats waar een try-out was geweest met de Brits-Indiërs. En die Brits-Indiërs die waren naar Mauritius gebracht in de sugarcane fields. En van daaruit heeft die expansie plaatsgevonden naar andere plekken op de wereld.
1: Het boek was in het Engels, of heeft het nu naar het Engels vertaald? Het was in Nederlands?
2: Dat boek is nu in het Engels verschenen.
1: En dus wat is de titel van het boek in Nederlands?
2: Hanna vertelt over de slavernij en de Hindoestaanse immigratie. En met name arbeidscontractanten.
1: Is het al verspreid in Suriname?
2: Ja, in Suriname is het zelfs uitverkocht. Dus daar ben ik voor benaderd. Het is daar heel erg gewild. En ik moet zeggen dat ik opgespeld ben door de president Weilen Santokhi zelf. En daar was ik heel erg trots op. Ja, en soms denk ik er ook wel aan. Hij zei het ook tegen me. Ik ga niet wachten. Ik ga jou meteen opspelden. En soms vraag ik me ook wel af, hè, of hij wel wist dat hij er vandaag wel of niet zou zijn. Dus dat is wel iets wat in mijn hoofd is blijven hangen.
1: Het boek heeft een ruim omvattend titel. Wat wilt u met het boek bereiken?
2: Ik wil dat Nederland in ieder geval Kitty Kotti als vrije dag in Nederland opneemt, want ik vind dat heel erg belangrijk voor ons allemaal. Met dat boek heb ik nu heel erg de aandacht gevraagd voor de inheemse. Ik begin ook met de inheemse. We zeggen Columbus had Amerika ontdekt op scholen, maar eigenlijk heeft Columbus daarmee ook de samenleving verstoord. En dat zeg ik ook in het boek, want er was eigenlijk al een beschaving en door inmenging en door al die culturen daar naartoe te brengen op één grote plantage Noord- en Zuid-Amerika. En wat een win-win gewest moest zijn voor de handel. Dus daar vraag ik nu ook echt de aandacht voor van de onmenselijke behandeling die toen heeft plaatsgevonden. En dan zeg ik ook, er is niet eens een standbeeld ergens van de inheemse te vinden in Nederland. En er wordt ook bijna niets verteld over de inheemse. Ik ben zelf docent geweest op de basisschool. En na het verschijnen van het boek heb ik een gesprek gehad met toen minister Dijkgraaf. En die heeft mij toen gezegd dat hij het curriculum zou gaan verruimen. Dat heeft hij ook gedaan en daar ben ik hem zeer erkentelijk voor. Maar de inheemse die ontbreken overal. En eerlijk gezegd is dat niet zo netjes. En die moeten ook zeker een plek gaan krijgen in die geschiedenisboeken, in alle verhalen. En dat moet maar heel snel gaan gebeuren, want onze kinderen moeten eerlijk opgroeien. Want tegenwoordig is het ook echt, ik heb een oom in Peru en ik heb een tante in Suriname. En ik heb een tante in Marokko en ik heb een grootmoeder uit China. Dus de samenleving hier in Nederland is ook ontzettend divers. En loop maar naar de Albert Heijn of de Plus of welke supermarkt dan ook. Zelfs de bladen die hebben het over de bami en de allerlei gerechten van roti tot noem maar, dus tot stampot. Ja, maar het is toch zo. En eerlijk gezegd, als wij ook om ons heen kijken, als wij buiten lopen en als wij de natuur om ons heen zien, de Japanse eik en alle buitenlandse bloemen die hierheen gehaald zijn, omdat de Hollanders werkelijk overal op de wereld zijn geweest. Ik vind dat er veel meer erkenning mag plaatsvinden voor wat er gebeurd is.
1: Nu het heeft over alles, de hele wereld is hier naartoe gehaald. U weet dat de aardappel geen originele Nederlandse.
2: Ja, dat klopt. We hebben ook heel veel aan de inheemse te danken. Die hebben hun gewassen ook gedeeld. Klopt, de aardappel is van de inheemse. De paprika is van de inheemse. En dat bedoel ik ook. Bloemen, planten, groenten, fruit. Alles komt van het buitenland. Bijna alles. Dus, en weet u wat het was? Kijk, Engeland die had India als kolonie en Nederland haalde daar de specerijen vandaan. En ik weet niet of Columbus iets op had dat hij zijn kompas anders heeft gelezen en dat hij de andere kant is opgevaren en dacht, oh, ik ben in India beland. Dus, maar goed, de grond was daar dus goud. En daar ging het eigenlijk om. Want Europa had niet veel. En ze waren op zoek naar gronden waar van alles groeide. En dat werd goed verhandeld. En eerlijk gezegd, die arbeidsmigranten, want toen de slavernij ophield, hè, want eerst zijn de inheemse, en dat schrijf ik er ook in, die zijn ook echt uitgemoord en verdreven. En daarna zijn de mensen uit Afrika naar Suriname gehaald. Maar alsof dat niet genoeg was, want Europa, die was er nog niet klaar voor. Want Europa, die daar was het ook niet zo best met de steden. Men wilde aan hygiëne werken, men wilde nog bruggen bouwen, men wilde spoorlijnen aanleggen. Men wilde van alles, maar er was geen geld nog genoeg om zich die luxe te kunnen permitteren. En toen dachten ze, nou ja, goed, dan zetten we ze nog 10 jaar aan het werk. En 1 juli, of dat nou een 1863, is dat nou echt vrij? Weet ik niet. Want ze hebben nog 10 jaar onder staatstoezicht moeten werken. En in die periode is er van alles gebeurd. Men heeft een heleboel bevolkingsgroepen op de loep genomen en getest. En toen dacht men, oh, die Britse Indiërs, die zijn wel, uiteindelijk waren die wel heel interessant. De Chinezen die waren gehaald. De eerste Chinezen die kwamen uit Indonesië, want die waren daar al aan het werk. Want China was vroeger heel interessant voor zijde en porselein. En die Chinezen die waren ook onder de Nederlanders in Indonesië te werk gesteld. Dus dat was voor Nederland een mooie grote plantage. En we mogen de Molukken ook niet vergeten. Hè, want daar hebben ontzettende moorden plaatsgevonden. Die mensen zijn vermoord. En het is een en al wreedheid geweest om geld te verdienen. En Nederland wist dat Nederland heel klein was. En Engeland was natuurlijk heel groot. En Nederland die heeft toen gedacht van hey, wij hebben windmolens en dat is gratis energie. En die waren heel erg slim, want die konden in korte tijd konden zij honderden boten bouwen. Dus die gingen met honderden boten op de zee. En die veroverden andere schepen, want het was één ruzie op de zee. Je moet je voorstellen, al die schepen vol met waar. En ja, de een pikte het in van de ander op de zee en die kwam gewoon met de buit naar huis. Dus dat was één gedoe op de zee. En op een gegeven moment dacht Nederland ook, oh, als ik nou allerlei organisaties opzet waarmee ik kan zeggen, nou, we gaan het zus en we gaan het zo doen, dan komt dat ons wel goed uit. En ze hadden die forten in Afrika, die hadden ze overgenomen, twee. En daarmee hadden zij dus die transatlantische slavenhandel in werking gezet. Want die koffie van die Arabieren was erg duur en die zijde en die porselein van die Chinezen, daar moesten ze zilveren munten voor neertellen. En dat wilden die Hollanders niet.
1: We praten over verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Het eerst de inheemsen, daarna kwamen de Marons uit Afrika geïmporteerd tot slaafgemaakte. Dan had je de migranten, de Brits-Indiërs. Dan had je Chinezen, ja, de Javanen. Vindt het niet jammer dat wij tot en met de dag van vandaag elkanders taal niet spreken en niet hebben leren spreken?
2: Ik moet zeggen dat er in Suriname dus echt een dat het zo is dat heel veel culturen met elkaar vermengd zijn. En dat ik het soms wel bijzonder vind om te zien dat een iemand met een roots uit Afrika dan in Suriname een Surinaamse liedje zingt, Hindoestaanse Bollywood liedje zingt. Dus en laatst, ik zie nu dat mensen uit Indonesië, een damesband is opgericht en die zingen allemaal Bollywood liedjes op reggae muziek. Dus dat is werkelijk heel bijzonder wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, maar we hebben nooit elkaars taal leren praten.
2: Ik weet niet, kijk, het is een jonge geschiedenis. Het is een jonge geschiedenis. En je moet je voorstellen dat als wij nu pas die awareness mogen hebben van wat er gebeurd is. En dat er pas vanaf 2023 officieel de excuses zijn gemaakt. Dan is het nu pas 2026. En bij ons heerst ook wel Meneka Boli mentaliteit. En ik moet heel eerlijk zeggen dat pijn je dicht slaat. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen een periode van trauma hebben gehad en heel erg in zichzelf gekeerd waren en wilden overleven. Dus ik vind dat dat niet licht genomen moet worden, die periode. En dat men dan ook eerst op zoek moet gaan naar een stukje veiligheid. Want hun veiligheid was weg. Op het moment dat je uit een ander land ergens anders naartoe wordt verscheept. Wij gaan tegenwoordig met de cruise op vakantie. Maar dat was geen vakantie.
1: Nogmaals, wat wilt u uiteindelijk met dit boek bereiken?
2: Ik wil de aandacht vragen voor de inheemsen. Want het was hun grondgebied waar wij allemaal ontvangen zijn. En zij hebben iedereen hartelijk ontvangen. Dus die dankbaarheid, die mag er zijn. En aanstaande vrijdag is de dag der inheemse. Ik denk dat dit een bijzonder mooi moment is, dat je mij vandaag gevraagd hebt. Daar ben ik je zeker zeer erkentelijk voor. Want wij moeten daar echt bij stilstaan. En aan de andere kant zeg ik ook, ook hier in deze samenleving, maar ook de wereld, moet weten wat er gebeurd is en waarom mensen overal wonen. Want toen het boek verscheen in 2022, zijn een aantal mensen die best internationale functies hebben met mij in gesprek gegaan. En die hebben gezegd, het is alsof mensen niet weten waar wij vandaan komen, Rihanna. Zou je een Engelse versie kunnen schrijven? Want ik wil het heel graag cadeau doen aan anderen die ik op de werkvloer ontvang. Ik ben directeur van een enorme, CEO van een enorme organisatie. Maar ik moet nog steeds uitleggen waarom ik in Nederland woon en waar mijn grootouders vandaan komen. En als jij het boek in het Engels schrijft en ik het cadeau kan doen, nou, dan hoop ik dat ik dat niet meer hoef uit te leggen.
1: U heeft aanstaande vrijdag genoemd, ik zal het maar zeggen. Het is aanstaande vrijdag 7 augustus. In Museum West in Den Haag in de Lange Voorhout vindt er vanaf 12 uur 's middags, dacht ik, herdenking, viering, inheemsdag plaats tot 8 uur 's avonds.
2: Okay.
1: Men moet naar de site gaan en kijken als men zich nog kan aanmelden, want ik neem aan dat het gebeurt op basis van aanmelding.
2: Klopt.
1: Heeft u nog wat waarop u de aandacht wil vestigen?
2: Nou, ik hoop dat dit boek ook verbinding brengt. Want ik ben zelf een aantal jaar geleden naar New York geweest. En ook daar hebben ze een soort van Mielen in een parkje. En zijn ze er heel trots op dat ze met z'n allen, dat wij met z'n allen in Suriname gewoond hebben. En dat wordt daar ook heel mooi gevierd. Dus ik vermoed dat dit ook overal gebeurt en alle culturen elkaar op die manier weer terug willen vinden door stil te staan en de verhalen met elkaar delen waar ze vandaan komen. Dus ik hoop wel dat het wel bijdraagt in die geschiedenisvertelling aan onze kinderen en kleinkinderen. En dat zij veel eerlijker opgroeien. En dat de overheid hier ook veel meer ruimte gaat maken voor een eerlijke geschiedvertelling. En dat vind ik heel erg belangrijk.
1: Dank u wel, mevrouw Lale Mamet. We hebben mooie muziek. Muziek dat ons al de volkeren in Suriname verenigt. Ik vraag de technicus om het weer voor ons te draaien. Dank u wel en succes.
2: Dank jullie wel.
0: Ik ben Suriname. Niet omdat ik één verhaal ben, maar omdat ik vele verhalen draag. Ik ben de rivier die ouder is dan namen. Ik ben het woud dat spreekt zonder stem. Ik ben de grond onder blote voeten, de rook van kruiden, de handen van mijn voorouders. De sambora die klopt als een hart.

kennis werd niet altijd erkend. Mijn volk werd te vaak klein gemaakt. Toch sta ik hier. Niet gebroken. Niet verdwenen. Zichtbaar.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए आस्तांद दोंदरदाग 6 अगस्त को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फेफन से इंडेक्स से पहले आए हैं उन्हें करीबन 5000 से नवाजा गया है लेकिन जो निकदी फेफन से इंडेक्स के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आवीर से तो भूलना मत अपने हिती प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोंदरदाग से अगस्त को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ और उन लोगों के लिए जो निकटीन फेफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Ek vishesh sochana sunne ke liye dhyan dijiye ya gaur farmaiye. Aanstaande donderdag 6 augustus ko kareeban 11 baje ek aui khat ke bare mein hum baatcheet karenge Sriman Ram Ram Bharat Singh se. Aapko shayad yaad hoga jo log nikdin faifin se ibtak se pehle aaye hain unhe kareeban 5000 se nawaza gaya hai lekin jo nikdin faifin se ibtak ke baad aaye hain un logo ke bare mein Sriman Ram Ram Bharat Singh aap sabko batayenge jo is waqt aovir se. To bhulna mat apne hiti premi jaan pehchan gram niwasi se parivar se keh dena कि दोंदरदाग से अगस्तस को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ और उन लोगों के लिए जो नेक तीन फेफन सेफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं

फिल्म दिल ने फिरियाद किया। ये ओपी का म्यूजिक नहीं, सोनी ओमी का।

0: सुंदर भी लग।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

The great Dada Hemant Kumar ji ke beautiful awaaz mein, composed by maestro mahan sangeetkar Ravi Sharma Mirb Gantas Ravi. Aur ye kabhi na release kiya gaya hua song bahut khushi ki baat hai jo toh sunne ko mil raha hai. तो दोस्तों 3 मिनट गुजर चुका है ना 8:30 बज के, तो निशा की तरह कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं इन इन सिताद फॉर्म इनगेगोटे. हेल फॉर सिताद दिस waarvan ik een paar voor jullie ga oplezen. Ja, zo meer lekker in baten se kuch na kuch to hum log hamesha ki tarah seekhte hi rahenge. To zara gaur farmaye. Arz kiya hai Sriman Herman Finkers जी ने. ओ Herman Finkers जी कहा है यारो कि बेना अल दीर हैव अन मांडलिक्स सीक्लस बहाल्फ नैचुरलिक द वीक दीरन. हम लोगों का अपना महाज्ञानी श्री महात्मा गांधी जी ने ढेर सारे बातें कहे हैं जिंदगी के बारे में. वार फ्रॉम एंच दी अल्स फॉलखलाइट. De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld. Een heel goede woord. De gekke dictator uit Duitsland, Adolf Hitler, heeft ook een paar citaten gesteld en geschreven, waarvan eentje die net door de beugel kan gaan. De overwinnaar wordt nooit gevraagd of hij de waarheid sprak. Grote voetballer, de genius, de voetbalplayer Johan Cruijff, de beste voetballer aller tijden vanuit Nederland. Als ik zou willen dat jij het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. Grappig maar. Vliegende Blatter was een weekblad uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en waaruit dit citaat. De dwaas doet wat hij niet laten kan. De wijze laat wat hij niet doen kan. Ook een hele goede. Eentje van Winston Churchill, eens de leider van Engeland. Er is moed nodig om op te staan en te spreken, zeer zeker. Maar er is ook moed nodig om te gaan zitten en te luisteren, ook zeer zeker. Mahagyani Sri Albert Einstein kahe, eenzaamheid is pijnlijk wanneer men jong is, maar heerlijk wanneer men volwassen is. Klopt dat? Chinees spreekwoord, een hele goeie hoor, luidt als volgt, Satio. Jaag niet naar hoge ambten, maar naar kennis die nodig is om ze te bekleden. Eentje om in te lijsten hoor. Thomas Fuller, nee, kaha hij, een afgunstig man is een loense dwaas. Klopt. Vanavond kahai, de grootschrijver uit Engeland, Sri William Shakespeare, Gine. Geen dompig kerkerhol, nog ijzeren keten kan ooit de kracht der geest in boeien slaan. Staat als een paal boven water. 100% gelijk. Kyunki man ko bas mein koi nahi kar sakta hai. Atma aur man ko koi nahi apne bas mein kar sakta. Dat bedoelt deze wijze man die ooit de mooiste liefdesverhaal aller tijden heeft geschreven, Romeo en Juliet.
Dus laat je op je handkoets gianke wat is in de vorm van citaten. Je als je onmiddellijker in bato kom je aan, ze weet ik pauze. In bato zijn we schaak het raam luk, kuch na kuch to sikte hier hege. Program ko aage badhata ho, ghadi ki taraf dekhte hoe, to 8 minuut guzar chuka hai, 8:30 bajkar, aur aap tune hai aap hi ka Manchaha Radio Station per your happy happy station from the Hague City, the one and only Fahon Hindustani Radio, 24 hours at your service, me guru. The Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ko laate hai program mein, from the movie Kohra, Jhoom Jhoom Dhalti Raat, composed and arranged by Dada Hemant Kumar.

0: Shabazz, what a great song from the movie Ferrar 1965. Kaif Yasmi, G.K. Alfazi, Orman Gayek, producer, schrijver, music director, de great Dada Hemant Kumar ke awaaz aur sangeet me tisendra bhyana shrutao ne suna. 5 minute reggae hai saathiyo, no bajne mein to abhi aap vigyapan suniye desh videsh ka samachar, uske baad main karyakram ko aage badhaunga. To stay tuned on, aap hi ka to awaaz hai, janta ka awaaz hai, Fahun Hindustani Radio ka awaaz hai. Break ke baad milta hu, kahin jana mat.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Beautiful song, wonderful song from the movie Jugnu Baramaza Aya. Zijn jullie wel erachter gekomen, Kikapi Aysra? Je bent hier aan, hè? Toen het programma komt, maar het is staat hier. Agla Bayan, ik hou je voor de song, hè? Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, ek baar fir classical tour pe le jate hai, S.D. Burman aap sabhi ko Anand Bakshi ke alfaze, from the movie Jugnu, ek baar fir meri paheliya tere geet gaye, Lata ji.

masterpiece of composing from the brothers Kalyanji Anandji uit de film Black Mirror 1973. Hasino ka pujari kishor da ke beautiful avance me. Zodat ook malum honen chai ki dit nummer werd in 2009, dus 17 jaar geleden, op YouTube geplaatst. Er op de dag mee dictaal tot de krimen 237 miljoen keer al bekeken en geluisterd. Dat is bijzonder veel hoor, voor een nummer uit 1973. Thank you. Chevrolet Baki, hey, Satyu, Sadi, no, Bajinimi. Agla Bayan, ek Javarjast song hai, aur ek bar fir Kishor da ke beautiful awaaz mein ye Javarjast aur mazedar song aap suniye. Sharbati teri aankhon ki aur jheel kya kehti hai.

Rebeane leuke duet Mille Doberen uit de film Black Mail 1973, gecomponeerd door de gebroeders Kalyan Jianji, Alfa Zeta, Rajender Krishnanji Kaur, Awaz Kishorda Kaur, Lata

0: composing by the Gebroed Mahan Sangeetkar Jodi कहना चाहिए, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और अल्फाज़े क्या था, आनंद बख्शी जी का आज मौसम बड़ा बेईमान है, from the movie Lover 1973, रफी साहब ऑप्शन बेस्ट। साथ ही 5 मिनट रह गया है 10 बजने में, अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नए